and Judah best. Van die wat die komen, die Eva Israel de leider zijn of wat. Hij is die, dem zijn aanvang en zijn afstammen van lang her gewaast is. Dit weer dat schriftstuk, wat de schriftgeleerde brokken deden, zodat zij de stierenforscher zeien kunnen, waar die Judikene geboren wordt zijn. En dan hebben we ook nog Lukas kapitel 2, vers 4. Dan ging Jozef van Nazareth in Galilea, no Bethlehem en Judea, wils zijn stamvader, de König David, doorgeboren via. Om zich met Maria, die am anvertrouwd via, inschrijven te laten, zij weer schwanger. In Jerode, als zij in Bethlehem waren, kwam de tijd dat zij dat kind ter welt brengen moest. Wou wir zien in je geboort? Om en veracht, am stal in Bethlehem. En dort kwam het Lukas kapitel 2, vers 7. En zij bracht ihren eersten zoon ter welt, wechelt am en wingle, en leed am en de vouderkrab, wils am gasthuis kein ruimte vinden via. En wo is de heiland abgetrokken? In Nazareth. En hier is kein schriftstuk. Aber wie weiter? Dort als Jozef en Maria terugkomen donen van Egypte, dan traken zij naar Nazareth. Wils dit is wo Jozef gewoond haft, eier Jezus geboren via. En in Lukas kapitel 2, 39, but 40, zegt dat zo. En als Jozef en Maria alles gedaan hadden wat God zijn gezaad verlangt, gingen zij terug naar huis, naar Galilea, naar ihre enige stad Nazareth. Dort kind was groot en stork en weer vol wijsheid en God zijn genoeg weer met aan. Also van daar hebben we eindelijk die Weihnachtsgeschichte verdreugd. En dat is ook goed. Dat einem daarvan wordt manchmal denk ik geholpen, wils te Weihnachtstijd, dan is dat vroeger zo druk, en dan horch we eindelijk gewoon niet, en verstoene gewoon niet, krijgt wou Jezus geboren wordt, oder woorom hij gekomen is. Amen.